0: Ja, iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan, we waren niet gefocust. Maar je ziet wel, nadien toen we defensieve stops kregen en een keer die offense begon te draaien, dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
2: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
3: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
2: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
3: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
2: Ja, altijd leuk. Voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende coach Dennis Woegerer.
4: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
4: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
6: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit verzinnen hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

Thomas Smit komt met de try-out van zijn nieuwe show Typisch Thomas naar Vayamundo op zaterdagavond 12 december. Tickets kosten €16 en zijn te verkrijgen via comedy-oostende.be.

0: Het is nu 3:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4:00, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70.

0: kapitein Pierre-Antoine Gillet.
1: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
2: You play well, you have 5 rebounds, 5 assists.
1: Yeah, I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
0: Assistant coach Thierry de Klerk.
3: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
0: Dat was wel nodig.
3: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
0: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
4: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: het Waddendeur het meeste neus, vrienden.
1: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
0: Zijn heilende Rus geschommeld.
1: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
0: Ikzelf heb oudere Marikerkse vrouwen nog horen zeggen sucreie.
1: Het Oostends dialect.
0: Pilleboterechte is zeker een woord dat veel minder te horen is dan een halve eeuw geleden.
1: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
0: Ik heb mijn hele leven krom en

taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
2: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit Gezond Leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
1: En hoe doen jullie dat?
2: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen. Voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
1: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje, maar met opdrachten.
2: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
1: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
2: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenonville. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
1: En waar halen de mensen de brochure?
2: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
0: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.

0: In hommage aan Jasmin brengen Evi Hansen, Andrea Kronenbergs en Amaryllis Temmerman een selectie van Jasmins mooiste nummers tot leven. Samen met een liveband. De hommage gaat door op vrijdagavond 6 november in het Staffersluiscentrum in Bredene.
1: Voor degene in zijn schuilhoek achter glas. Voor degene met de dicht beslagen ramen. Voor degene die dacht dat hij alleen was. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met het dichtgeslagen boek. Voor degene met de snel vergeten namen. Voor degene met het vruchteloze zoeken. Moet nu weten, we zijn.

Voor degene met een slapeloze nacht. Voor degene die het geluk niet kan beamen. Voor degene die niets doet, alleen maar wacht. Moet nu weten, we zijn allemaal samen. Voor degene met zijn mateloze trots. In zijn risicoloze hoge toren. Op zijn risicoloze hoge rots. Moet nu weten, zo zijn we niet geboren.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: In het basketbal heeft Cortec Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een Belgische militair is om het leven gekomen in de Pyreneeën in Frankrijk. Dat meldt minister van Defensie Theo Franken. Het gaat om een ervaren paracommando uit Schaffen. Hij was op oefening in de Pyreneeën. Tijdens een trektocht is hij in een ravijn gevallen. De militair laat een vrouw en een dochter na. Het begrotingsoverleg van de federale regering zit muurvast. Na een middag onderhandelen zijn de premier en de vicepremiers zonder akkoord uit elkaar gegaan. De MR wil niet praten over een BTW-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Wedstrijdjournaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Dus er zijn bilaterale gesprekken, 1-op-1 gesprekken vanaf morgen. Dus vandaag wordt er niet meer onderhandeld. Morgen gaat het voort. Maar voilà, dus l'histoire se répète. Het is eigenlijk een copy-paste van de begrotingsgesprekken vorig jaar.
2: Er is mogelijk buitenlandse inmenging bij de oproepen tot geweld tijdens de manifestaties in ons land. Dat zegt communicatie-expert Reinoud van Zandijken. Vooral op TikTok circuleren veel van

0: die oproepen gericht aan jongeren.
1: Ik denk dat we zeker ook moeten er toch wel attent voor zijn dat of Rusland of andere landen hier toch iets mee te maken hebben of op zijn minst hun best doen om het conflict nog harder of groter te maken. We mogen daar niet naïef zijn in een tijdperk waar dat hybride oorlogsvoering echt wel aan het pieken is.
0: Gisteren liepen de rellen in Brussel zwaar uit de hand. In de Verenigde Staten heeft Christa Pike het ziekenhuis verlaten. Ze lag daarna haar mislukte executie. Ze overleefde 2 dodelijke injecties. Ze is nu terug naar de gevangenis gebracht. Wat er verder zal gebeuren is niet duidelijk. In ons voetbal heeft Club Brugge een ruime overwinning geboekt op het veld van La Louvière. Het werd 1-4. Club Brugge-speler Kiriani Sabbe is dan ook tevreden.
2: Goed gevoel. Ook gewoon na vorig jaar dat je 2 keer tegen La Louvière niet kan winnen. Het is toch leuk om hier dan een goede match te spelen. Ik denk dat dit seizoen belangrijk is om punten te pakken tegen eender wie, omdat er ook geen play-offs zijn.
0: Club Brugge komt voorlopig alleen aan de leiding met 2 punten voorsprong op Union en AA Gent. La Louvière staat 15e. Vannacht opklaringen met kans op een bui, minima tussen 3 en 11 graden. In het oosten kan het vriezen aan de grond. Morgen zonnige periode met misschien een bui, maxima tot 15 graden. Maandag droog bij 17 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: let you know. You wanna make it.
1: Radio Noordzee. Elk uur. Meer regionaal nieuws.
2: En als wij dan de mogelijkheid hebben om met de mensen van Oot in Zee te gaan, is dat voor ons een grote meerwaarde.
3: Wel ja, wij stellen vast nu al een aantal jaren dat er meer en meer zeehonden eigenlijk de weg naar Oostende hebben gevonden. Ze verblijven dan ook meestal om te rusten aan het klein strand.
4: De actieplan bestaat eruit dat we gaan communiceren. Op die dag zal het centrum worden afgesloten. Het is niet de bedoeling dat op die dagen het centrum van 's morgens vroeg tot 's avonds wordt afgesloten en zeker niet hermetisch.
2: Proberen we aan te tonen dat de kunst en het leven in Oostende eigenlijk verbonden zijn met elkaar.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27. Noordzee.
1: Dit is Radio

0: Noordzee-kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffensluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Op 105 FM.
3: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
4: Dit is Radio Noordzee.

Ontmoetingscentrum De Boeien organiseert een dansmiddag op woensdag 21 oktober van 2 tot 4:30. Discobar De Golden Stars zorgt voor de dansplaten.

0: Het is nu 5:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortik Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten te serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van

0: de Weert Sport. Koen Lenoir.
1: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. We zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om, om zelf op pensioen te gaan.
0: Meer regionieuws over een uur.

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument van onze dierbaarste in Oostende mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen. Er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken en dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.

Oostende is opnieuw in de ban van lichtgolf, van 27 november tot en met 3 januari. Deze lichtwandeling combineert een magisch winterverhaal met de stemmen van Wim Opbroek en Sien Eggers met 7 spectaculaire lichtinstallaties. De wandeling Lichtgolf start elke dag van 5 tot 9 uur bij Toerisme Oostende. Tickets kosten €8. Alle informatie via visitoostende.be.

waar het niet hier wordt.

0: is nu 6:00. Noordzee regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4:00, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.

0: Belgische vrienden. Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
1: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
2: Hallo, ik ben Sion Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
3: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 20:30.
4: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.

0: Noordzee, dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag je er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.

la première fois,

0: Het is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een dodelijke raketaanval op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij zijn 12 mensen omgekomen. 309 anderen raakten gewond of zwaar gewond, dat melden de autoriteiten. Mogelijk zitten de Houthi-rebellen die Iran steunen achter de aanval. Eerder deze week voerden zij al verschillende aanvallen op de luchthaven uit. Saudi-Arabië spreekt van een oorlogsmisdaad en belooft een krachtig antwoord. Premier Bart De Wever voert vandaag opnieuw 1-op-1 gesprekken met zijn vicepremiers over de begroting. Gistermiddag ging het kernkabinet na enkele uren onderhandelen opnieuw zonder overleg uit elkaar. Het overleg zit dan ook muurvast, onder meer omdat de MR niet wil praten over een btw-hervorming. Dinsdag wordt premier De Wever in de Kamer verwacht. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Dan moet hij normaal gezien een akkoord hebben en dat uitleggen in het parlement. Maar dat gaat niet meer lukken, dat heeft hij ook zo gezegd. Dus laten we die hoop alvast maar varen. Maar eigenlijk zegt iedereen, we weten niet hoe dit verder moet. Het nog maar eens proberen voor de zoveelste keer. Het begint stil aan de waanzin te worden.
2: In totaal wil De Wever 10 miljard euro vinden. En in ons voetbal is AA Gent voorlopig alleen leider. Het won met 0-2 op het veld van Zulte Waregem. In de stand heeft Gent 1 punt voorsprong op Club Brugge en 3 punten op Union dat vandaag nog speelt. Zulte Waregem staat 7e. Nog gisteravond won Racing Genk met 3-0 van Kortrijk. Genk klimt naar de 6e plaats. Kortrijk staat 16e. De dag start met opklaringen, later wisselend bewolkt. Het blijft wel droog bij zo'n 15 graden. Morgen brede opklaringen met maxima tot 18 graden. Dinsdag wisselvallig maar zacht bij zo'n 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

Radio Noordzee en Hitsenkring Lange Nelle presenteren Lange Nelle Vertelt. Elke dag een weetje of verhaal over de rijke geschiedenis van Oostende. Lange Nelle Vertelt. Met aandacht voor bekende personen, plaatsen of gebeurtenissen. Lange Nelle Vertelt. Elke werkdag om 11:15 en 's avonds om 7:15 bij Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
4: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
6: Schatje.
7: Ja?
6: We gaan toch ook in Monkeen voor onze nieuwe vloer, hè?
7: Ja, ja, onze nieuwe vloer. Ja, ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
6: Ah, wel? Binnen die ze trap gerenoveerd dat, hè? Bij Revan.
7: Ah, bij Revan.
6: Ja.
7: Zeg dat dan, hè?
6: Ik zeg het.
7: Kom eens eens heren, weg.
6: Ja.
0: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
8: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Kultuurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuurzaaloostende.be.
1: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
4: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
5: Supersalon. Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kultuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
7: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.

0: is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Dit is Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Prettig weekend.

Merlijn de grote tovenaar zag op een dag langs de boulevard een kleine jongen zeer bedaard met wipneus en weerspannig haar. Merlijn zei: jongen, kom eens hier, met wat doe ik je nou

Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek, hier bij Radio Noordzee. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haar een keer kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goed idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hè? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Hou me eens hier weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
0: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag u vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nog een fijne zondag.
0: Noordzee, jouw Oostendse radio.

0: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
4: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via opticcasteur.be.
0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
5: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
7: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Coturon, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Schatje?
1: Ja?
0: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
1: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
0: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid had, hè? Bij Revan.
1: Oh, bij Revan. Ja. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
0: Ja.
2: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
3: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
5: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
6: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
7: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.

0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: De reeks sessies over het nieuwe parkeerplan in de wijken zijn achter de rug. Schepen voor Mobiliteit, Judith Ooms, hoe was die opkomst?
2: Wel, we zien in heel veel wijken heel veel volk. Heel veel sessies zijn volzet. Vandaar dat we extra sessies doen nog in de Grote Post volgende week, waar de mensen op aanwezig zijn. Het toont alvast dat er veel interesse is in het nieuwe parkeerplan.
1: Wat zijn de meeste reacties die u hoort?
2: Wat we voelen bij het binnenkomen zijn mensen heel nieuwsgierig. Ook wel wat wantrouwig. Maar we merken ook als we ze er doorheen lopen, dat veel dingen duidelijker worden. Dat er voor heel veel maatregelen begrip is. En dan is het zeer afhankelijk van met wie dat je spreekt, welke feedback dat je krijgt. Ik kan vooral zeggen, we hebben al heel veel interessante dingen gehoord. Een heel aantal zaken waarvan dat we weten, oké, dat klopt inderdaad nog niet. Dat kan beter, daarmee gaan we nog aan de slag gaan. En dat is natuurlijk het werk die wij nu in de volgende weken moeten doen.
1: Mensen hebben soms opmerkingen. Zijn ze soms ook boos over dit nieuwe plan of hebt u dat niet gehoord?
2: Ik heb ook al boze mensen gezien, maar eigenlijk veruit de meeste mensen zijn zeer genuanceerd. En starten heel vaak met, we zijn blij dat er dingen aangepakt worden, dat er dingen in handen worden genomen. En kunnen dan soms, maar dat kan heel verschillend zijn, suggesties doen aan verbetering of dingen die voor hen echt niet werken. Wat dat daarin opvalt is, dat letterlijk wat dat de ene persoon zegt, 5 minuten later door de andere persoon volledig tegenovergestelde is, dat we horen. Dus ook dat merken we heel duidelijk. Dus naar een oplossing gaan waar dat iedereen 100% mee tevreden zal zijn, dat kan niet. Want mensen hebben natuurlijk ook tegenstrijdige belangen als het over parkeren gaat.
1: Jullie hebben nu geluisterd. Wat gebeurt er nu verder?
2: Dus in de volgende weken gaan wij al de input verder verwerken. We zijn aan het oplijsten. Dat gaat over soms grotere zaken en grotere beleidslijnen. Heel vaak gaat dat ook over kleine zaken op straatniveau. Dat de intekeningen zijn, kunnen we dan nog fine-tunen. En dan is het de bedoeling om dit najaar nog naar de gemeenteraad te gaan met een definitief plan. Die dan in het voorjaar in voegen gaat. En die natuurlijk ook van dichtbij zal gemonitord worden. En als het nodig is, gaan we blijven veranderen of bijsturen ook in de volgende jaren. Hè.
1: Hebt u een streefdatum? Zegt het voorjaar?
2: Het voorjaar.
3: Thuis aan de kust. Dit is Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: Kultursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
3: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee.
3: Prettig weekend.

We starten deze zondag met nog wolkenvelden waaruit regen kan vallen. In de loop van de dag worden de opklaringen breder. Het wordt vandaag maximaal 15 graden. Morgen blijft het lange periodes droog, maar een bui is ook morgen niet helemaal uit te sluiten. Voor morgen verwachten we maxima van 16 graden.

0: Eterduin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Het aantal laadpalen voor elektrische auto's in Vlaanderen stijgt niet snel genoeg. In totaal zijn er net geen 88.000 laadpalen in Vlaanderen voor meer dan 400.000 elektrische auto's. Dat blijkt uit cijfers die Vlaams parlementslid Jasper Pille van Anders heeft opgevraagd.
2: Het aantal elektrische wagens die is verviervoudigd op 3 jaar. Dat is natuurlijk gigantisch. Het aantal laadpalen stijgt ook, maar wat zie je? Dat is dat eigenlijk er momenteel nog 19 laadpalen zijn per 100 wagens, terwijl dat enkele jaren geleden nog 30 laadpalen waren per 100 wagens.
1: Vooral in Antwerpen staan er veel laadpalen, in Limburg het minste. In de VS zijn zeker 4 mensen omgekomen door orkaan Isaias. Er viel 1 dode in Florida en 3 in Alabama, dat melden de lokale autoriteiten. Honderdduizenden gezinnen zitten zonder stroom. Isaias kwam gisteren als orkaan aan land met windsnelheden tot 165 km per uur. Intussen is hij afgezwakt tot een tropische cycloon. En net geen tweede wereldtitel gravel voor Florian Vermeers. Op een lastig parcours in Australië werd hij nipt tweede in de sprint na de Deen Magnus Bakklaris. Vermeers reed een knappe wedstrijd, maar kon dus zijn wereldtitel niet verlengen. Bakklaris is 30 en rijdt voor een Deense amateurploeg. Er zijn opklaringen, deze namiddag mogelijk lokaal wat buien, later droger bij zo'n 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 16 graden, dinsdag zacht en bewolkt. Lokaal is een bui niet uitgesloten, maxima tot 20 graden.
3: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, ik ben Willy Sommers.
2: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
3: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via opticcasteur.be.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
2: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10:00. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
3: Thuis aan de kust.
4: Noordzee.
5: Iedereen luistert.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijn ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
4: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
5: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
6: Hallo, ik ben Sion Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
7: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: is nu 11 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin, waarin dat we eigenlijk in de fase

0: Een heel goed eerste kwart.
1: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
0: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
1: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
2: Oostende coach Dennis Woegerer.
3: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
2: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
3: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjesfestival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
2: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
4: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
2: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
5: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
2: Meer regionieuws over een uur.
6: Dit is Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
6: Een hele goede morgen.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Peter Velle.
2: Ik ben Vicky Zerere.
3: Ik ben Wouter de Vriend.
4: Een bericht voor alle luisteraars die nu aan het toestel gekluisterd zijn van Radio Noordzee. Tot u spreekt de genaamde Wim Obroek uit het verre Bavikhoven. En ik ben een van de medeoprichters van het IOBZ, het Instituut voor Onderzoek van de Betovering der Zeeën.
0: Oh.

moest hier mijn jong leven studeren. Ik werd computerspecialist. Kost het zodanig programmeren. Tot ik van toen nog bloos niet meer wist, bijvoorbeeld hoeveel mocht ik eten.

Ik had een us, het was een kasteelke, met vast tapet en chic behang. Mijn moeder zei, het is een juweelke, en ik pijsde, kijk, het is me gevang. Wil je elektrisch installeren? Zoek je een diepvries of een frigo? Door het feit dat ik

mijn caravanhok verkopen. En mijn velo is hersteld. Ik leer weer ter voeten lopen. De Côte d'Azur is afbesteld. Van mijn verjaardag mag niet stoeven. Kreeg ik aan Tessiel een kart. Dus kom er nieuwe beste kloeven. Ga niet meer mee op wintersport. Laat me maar lopen.

0: Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert, zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
2: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
2: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Philippe die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be. Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
1: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene-Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
4: Schatje?
5: Ja?
4: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
5: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
4: Ah, wel? Ben die dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan.
4: Ja?
5: Zeg dat dan, hè?
4: Ik zeg het.
5: Kom eens eens heren, weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1.

0: a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
2: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
2: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
3: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Nieuws en info.
1: Jan-Jaap van der Wal komt met zijn nieuwe voorstelling Amor Fati naar de Grote Post op woensdagavond 18 november. Tickets kosten €29 en zijn te verkrijgen aan het uitloket.

0: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
4: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Soms kom ik langs de zeven tuinen. Ik roep, is hier nog iemand buiten?
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: Het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg is autismevriendelijk en er is binnenkort een bijzondere activiteit. Schepen voor cultuur, Stefaan Reinaert, hoe zit dat in elkaar?
4: Ja, dat klopt. Op zondag 18 oktober organiseren we een familieuitstap voor kinderen van 6 tot 12 jaar die ofwel een vermoeden van of autisme hebben om eigenlijk ons museum op een laagdrempelige manier te leren kennen.
3: Wat houdt dat in? Dan mogen ze binnen en dan is er een prikkelarme omgeving?
4: Ja, we werken ook aan een brochure die eigenlijk ter voorbereiding van het bezoek dient. Het is eigenlijk een traject dat we met toerisme voor autisme doorlopen. Er is al een vormingsmoment geweest voor onze gidsen, vrijwilligers en medewerkers. Er is ook al een schoolbezoek geweest als test en nu is er de familieuitstap om dan uiteindelijk tot een brochure te komen waarbij men zich goed kan voorbereiden op het bezoek.
3: Bedoeling is dat dat museum permanent autismevriendelijk wordt?
4: Ja, inderdaad. En aan de hand van de brochure kunnen dan bezoekers die daar nood aan hebben, bijvoorbeeld goed weten waar zich aan te verwachten tijdens het bezoek ook. Ter voorbereiding van het bezoek, hoe raak ik er? En dergelijke allerhande praktische informatie staat in de brochure.
3: Jullie gaan dat ook actief promoten?
4: Ja, inderdaad. Dat is een deel van onze permanent aanbod van ons museum, waarmee we ook via Toerisme voor Autisme, de nationale organisatie, mee willen promotie voeren.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Radio

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
3: Schatje?
4: Ja?
3: Zeg, ik zou toch haar een kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
4: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
3: Ik weet het.
4: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
3: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid dat, hé? Bij Revan.
4: Ah, bij Revan.
3: Ja?
4: Zeg dat dan, nee. Ja. Kom eens eens heren, weg.
3: Ja.
5: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
6: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
7: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Nieuws en info.
1: Op dinsdag 20 oktober gaat een filmavond door ten voordele van de leerlingen van de scholengroep Stroom. Om 8 uur wordt de film Dust van regisseur Anke Blondy vertoond in de Geuzetorre, Kazernelaan 1 in Oostende. Tickets kosten €11.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
2: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
4: Ik ben Dimitri Vierstraeten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Het is nu 1 uur. Noordzee Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: 8 Franstalige jongeren die betrokken waren bij de rellen tijdens de betoging in Brussel zijn opnieuw vrij. Ze moesten normaal gezien naar een gesloten jeugdinstelling, maar daar is niet genoeg plaats, dat meldt het parket van Brussel. Aurélie Anne de Vos.
3: Het gaat onder andere over een jongen van 16 die werd teruggevonden met 7 molotovcocktails, die reeds een dossier had bij de jeugdrechter en die vandaag vrij is. Justitie is niet geloofwaardig.
2: In totaal werden 21 mensen aangehouden na de rellen. In Testelt in Vlaams-Brabant is een man

0: Fouché pleit zelf voor besparingen op de overheid en een belastingverlaging. Vandaag voert premier Bart De Wever trouwens 1-op-1 gesprekken over de begroting. Dinsdag is de deadline. Er komt heel wat kritiek op de dodelijke aanval van de Houthi-rebellen op de luchthaven van Riyadh in Saudi-Arabië. Daarbij kwamen 12 mensen om, 300 anderen raakten gewond. VN-chef Antonio Guterres noemt de aanval een schending van het internationaal recht. Canadees premier Carney roept op om het geweld onmiddellijk te stoppen. Journaliste Kathleen Peraar.
1: De aanval van gisteravond was de dodelijkste op Saoedisch grondgebied in meer dan 10 jaar. De frequentie en omvang van dergelijke aanvallen op Riyadh zijn geleden van het begin van de burgeroorlog in Jemen in 2014. En Amerikaanse president Trump noemt de aanvallen onaanvaardbaar. Hij laat weten dat hij zal overleggen met de Saoedische kroonprins.
0: Vorig jaar voerde de VS al meerdere aanvallen uit op de Houthi-rebellen in Jemen. En in Nepal zijn 5 mensen vermist na nieuwe overstromingen daar. Die werden veroorzaakt door een aardverschuiving. Verschillende huizen, bruggen en een basisschool zijn vernield. In augustus werden Nepal en Tibet ook al getroffen door enorm zware overstromingen. Daarbij kwamen toen 1500 mensen om het leven, 9200 anderen raakten gewond. Deze namiddag wisselen zon en wolken elkaar af. In het oosten kans op buien bij maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 21 graden.
2: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee. Ja.

0: en info.
1: Dirk en zijn tedere kompanen Jan de Wilde en Guido Belcanto komen op vrijdag 23 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten €20.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
4: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Een voorstel om het afbreken van de strandcabines in Oostende gemakkelijker te maken. Charlotte Bakker, u hebt dat voorstel gedaan. Schets eens, was daar een probleem?
3: Wat was het probleem? Op vandaag mag je enkel in de ochtend met je wagen op de zeedijk rijden om je strandcabine te plaatsen of af te breken. Mijn voorstel daar was om eigenlijk een tijdslot te voorzien om 's avonds ook 1 uur, 2 uur dat mogelijk te maken, zodat de werkende mens wat meer mogelijkheid heeft om zijn strandcabine te plaatsen of af te breken.
2: Waren daar signalen? Zijn mensen tot bij u gekomen?
3: Ja, we hebben toch een aantal. Ik ben zelf een jonge mama. Ik heb toch een aantal mensen die mij komen melden zijn dat dat toch wel lastig is, dat het enkel in de ochtend kan. Dat zorgt ervoor dat jonge gezinnen daar enkel in het weekend tijd voor hebben. Een avondregeling zou ervoor kunnen zorgen dat ze ook in de week s'avonds makkelijk die cabine kunnen afbreken of opbouwen.
2: Dat is iets wat er al jaren zo is.
3: Dat klopt, dat is al jaren zo. Die signalen zijn nooit tot bij mij gekomen. Op vandaag hoor ik eigenlijk wel dat daar veel vraag naar is. Het werd weggestemd. Ik vind het heel jammer. Dat is een voorstel, een constructief voorstel vanuit de oppositie. Ik zie niet in waarom dat dit niet kan.
2: Dus dat zegt dat dat kan niet. We kunnen dat niet. We hebben geen toelating. We hebben negatieve adviezen en daarom doen we het niet.
3: Ik heb de indruk dat het bestuur zich wegsteekt achter een negatief advies in het kader van veiligheid. Ik heb mijn voorstel zeer ruim geschreven. Ze konden zelf alle maatregelen voorzien om dat op een veilige manier mogelijk te maken. En dat lijkt mij ook perfect mogelijk.

0: In het Centrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort-Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
1: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
2: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
4: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
5: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
6: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
7: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
8: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Radio Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: De theatervoorstelling Liefhebben van Laura van Dolron komt op vrijdagavond 30 oktober naar de Grote Post. Tickets kosten 18 euro.

0: is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: Kortik Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd. Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Croquetjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om...

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Zodat de scholen ervoor zorgen dat iedere Oostendse jongere kan zwemmen. Maar zwemmen in een zwembad is natuurlijk helemaal anders dan zwemmen in zee.
2: We gaan daar eigenlijk lopen door een parcours van 7, 14 of 21 kilometer doorheen de straten van Oostende. We passeren ook langs de Grote Kerk, de Sint-Peters- en Pauluskerk. We gaan door het Onze Lieve Vrouw College. We maken eigenlijk gebruik van de ganse stad.
3: Dat ligt op een verkeerde plaats. Dat blokkeert een internationale vaarroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende. En dat is een schoolvoorbeeld van iets wat niet toegelaten is door het internationaal zeerecht.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: De Schotse zangeres Amy MacDonald was amper 16 toen ze met vrienden naar een optreden ging. De sfeer zat er goed in. En na het concert deed de vriendengroep nog enkele pubs aan. De gitaren werden erbij gehaald en de jongeren zongen nog tot tegen het ochtendgloren. De moeder van Amy was echter niet zo blij toen dochter Lief pas morgens weer thuis kwam en ze kreeg huisarrest. Nog nagenietend van het nachtje uit schreef ze in amper 15 minuten tijd de song This is the Life. Een ode zeg maar aan de levensvreugde van jongeren, de ochtendelijke kater ten spijt. De tekst kwam uit het niets, aldus Amy. Via een bevriende DJ belandde Amy's liedje maanden later bij een landelijke radiozender die het bandje, hoe belabberd de kwaliteit ook was, toch uitzond. Want per weken later werd Amy ontboden bij een groot platenlabel en kreeg ze prompt een contract. This is the Life werd een immens succes, ook al duurde dat enige tijd. Het succes van de single bleef 2 jaar aanslepen. Het werd eigenlijk niet overal tegelijk een hit, maar veroverde de wereld gaandeweg. Prima, want zo kon Amy wennen aan het leven op de baan en overal gaan zingen. En daardoor belandde het liedje uiteindelijk weer bij zijn eigen bron. Plezier hebben in het leven en je één voelen met je vrienden.

0: Radio Nordsee.
1: Nordsee.
0: Prettig weekend.
2: Ik drink wel haar een keer koffie. Maar van meer dan hier word ik nerveus. Van frisdrank kreeg ik zeer aan mijn tand. Dus voor mij is er niet veel keus. Geen thee, dat is voor Chinezen en Britten. Geen kombucha, dat is maar hipstersop. Geen wind, want van rooien word ik moe. En van witten

0: know who's staying. Dat zal wel zijn.
1: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
2: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoortsteenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte Bécu. De Lange, dat is service met een glimlach.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermont, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Noordzee Dagklapper.
1: Tot 8 november strijkt de oktobervoor weer neer in Oostende. Op vier pleinen vind je een maand lang attracties die je doen gillen van plezier. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film 500 Miles. En dan mag je er vanavond voor Woman and Child. En dat in het kader van Cinema Stork. Kinepolis vind je langs Geen de Koningin Astitlaan. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Voor de vierde keer gaat een Oostendse boekenbeurs door in ontmoetingscentrum De Blomme in de Chrysantenstraat tussen 10 en 5 uur deze namiddag. Dat was ie voor vandaag. Nou, fijne zondag.
2: Dit is Radio Noordzee.

0: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42. Dier- en Tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en Tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en Tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
2: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kuurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
3: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Sion Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
7: Radio North.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: I Can't Leave You Alone uit 1974 van George McRae kwam net als Rock Your Baby uit de koker van Harry Wayne Casey en Richard Finch, die de disco groove uit Miami opnieuw tot leven brachten. De song was een schoolvoorbeeld van vroege disco, smooth en dansbaar. Internationaal deed I Can't Leave You Alone het minstens zo goed. In Engeland piekte de single op nummer 9, in de Amerikaanse top 100 op 10 en in zowel Duitsland als bij ons op een indrukwekkende derde plaats.

0: RC Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Kortek Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden, want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld, was het wel nodig. Ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Als er ooit een Nederlandstalige tearjerker is geweest, dan is het wel Ik voel me zo verdomd alleen van het toenmalige kindersterretje Danny de Munk. De jongen was amper 12 toen hij werd geselecteerd om de hoofdrol te vertolken in de film Siske de Rat. De film kwam in 1984 in de bios en het was met de vertolking van het openingsliedje van die film Ik voel me zo verdomd alleen dat Danny de Munk meteen een kanjer van een hit scoorde. Niet alleen in Nederland, ook bij ons. Het lied ontroerde quasi iedereen, mede door de existentiële eenzaamheid van die jongen in dat verhaal en de hartverscheurende manier waarop Danny de Munk dat bracht. Siske de Rat was gebaseerd op het gelijknamige boek van Piet Bakker, waarin hij het wedervaren vertelt van de straatjongen Siske, die in zijn jonge leven al meteen wordt geconfronteerd met tal van drama's, onder meer een moeder die van hem niets moet hebben. Uiteindelijk vermoordt hij in een driftbui zijn moeder en het is pas na veel andere avonturen en nog meer afzien dat het met Siske uiteindelijk toch nog goed afloopt. Ik voel me zo verdomd alleen werd trouwens geschreven door Herman van Veen en de schrijfster van het filmscript van Siske de Rat, Karin Leemans. Die laatste zou later ook nog meer teksten schrijven voor liedjes van Danny de Munk, die op zijn eerste succes een hele en tot op heden nog steeds succesvolle carrière bouwde.
2: Graag.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Supersalon bestaat 60 jaar.
3: Supersalon.
2: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
4: Supersalon. Schatje?
5: Ja?
4: Zeg, we gaan toch een keer voor onze trap te vernieuwen, hè?
5: Ja, ja, trap vernieuwen, ja, dat is al goed en wel. Maar bij wie moet dat voor een zin, schatje?
4: Ah, wel, bij die je zijn vloer geleid hebt, hè? Bij Revan.
5: Ah, bij Revan. Zeg dat dan. Kom eens hier weg.
4: Ja.
6: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
7: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
8: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
9: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Pascal Sibiet, u bent beleidscoördinator gezondheid bij de stad Oostende. Er is nu de Week van de Gezondheid, of moet ik dat omschrijven?
3: Dus op 10 oktober is het eigenlijk Werelddag Geestelijke Gezondheid. En elk jaar wordt er eigenlijk gevraagd van 1 tot 10 oktober om mentaal welbevinden een beetje meer in de kijker te zetten. En die campagne noemt eigenlijk al heel lang Samen Veerkrachtig. Die wordt vanuit gezond leven gestimuleerd. En wij werken daar als stad heel graag aan mee.
2: En hoe doen jullie dat?
3: Ja, dit jaar is het thema goed omringd zijn. Dus vonden we het heel belangrijk om na te denken over wat hebben mensen nodig om zich goed omringd te voelen. En dat is enerzijds wat mensen rond zich. Daarom doen we wat soepacties om verbinding te creëren tussen mensen. Doen we vriendschapsbandjes om op die manier een beetje de verbinding tussen mensen te stimuleren. Omdat we weten dat mentaal welbevinden wel een heel belangrijk thema is. Heel veel mensen kampen met kopzorgen, voelen zich soms wat depressief of angstig. En we moeten een beetje werken aan de veerkracht. En een veerkrachtwandeling heeft eigenlijk twee functies. Enerzijds, het wandelen op zich is zeer goed voor je mentaal welbevinden. Dus de wandeling zo doen is goed. Maar je kan eigenlijk daarbij nog oefeningen doen.
2: En die veerkrachtwandeling, dat is een parcours tussen de halve en 2,5 kilometer in en rond het bosje. Maar met opdrachten.
3: Ja, je kan eigenlijk zelf kiezen of dat je de opdrachten erbij doet. Het is wel aan te raden, zeker nu de bordjes hangen op. Je kan het ook in audiobestanden beluisteren via de website. Dat ingesproken is door de psychologen die ze gemaakt hebben, de oefeningen. En dat is een ademhalingsoefening, dat is een meditatieoefening. Dat gaat over dankbaarheid, dat gaat over ontspanning. En dat zorgt ervoor dat je eigenlijk na de wandeling weer helemaal opgeladen kan voelen.
2: Er zijn verschillende vertrekpunten. Waar zijn die en waar kunnen mensen dan de brochure halen?
3: Ja, bij AZ Oostende Damiaan kan je een brochure halen en kan je eigenlijk naar het startpunt gaan aan de kant van de Armenoviel. En aan de andere kant, bijvoorbeeld als je via het AZ Oostende Serreus of vanuit het stadhuis van Oostende aan het uitloket de brochure gaat halen, kan je eigenlijk via het Bosjonk de wandeling starten. Dat is dan punt nummer 5.
2: En waar halen de mensen de brochure?
3: Dus in het uitloket kunnen ze die halen en aan de infobalie in het ziekenhuis.
2: Bedankt voor het gesprek, Pascal Sibiet.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.

0: Kultuursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuursaaloostende.be.
1: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
2: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
3: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatic Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 4:00. Noordzee Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerken kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Er moeten dringend extra plaatsen komen in onze gesloten jeugdinstellingen. Dat heeft minister van Veiligheid Bernard Quintin gezegd bij VTM Nieuws. 8 jongeren die betrokken waren bij de rellen in Brussel zijn vrijgelaten omdat er geen plaats is. Je hoort Quintin.
3: Ik vind dat ongelooflijk. De politie doet haar job, het parket doet ook haar job en er zijn geen plaatsen. Dat wil zeggen dat we op een bepaald moment, zoals de overheid, de straffeloosheid, het gevoel aan het voeden is.
2: Hij wijst er ook op dat de jeugdinstellingen een regionale bevoegdheid zijn. In ons voetbal is Charleroi met 0-1 gaan winnen op het veld van Standard. De wedstrijd werd zonder publiek gespeeld na het geweld tijdens de wedstrijd vorig jaar. Charleroi komt zo naast Club Brugge op de 2e plaats op 1 punt van leider AA Gent. Standard staat 8e. En de Nederlandse Lucinda Brandt heeft de Mosselcross in Dendermonde gewonnen, de eerste veldrit van het seizoen. Het hele podium was Nederlands trouwens, met Céline Alvarado op 2 en Denise Betsema op 3. Julie Brouwers was de beste Belgische op de 10e plaats. Vanmiddag wisselen zon en wolken elkaar af met nog kans op een bui, maxima tot 15 graden. Morgen opklaringen en overwegend droog bij zo'n 17 graden. Dinsdag wisselvallig en zacht bij 20 graden.
4: Dit was het nieuws op Radio Noordzee in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

Blijf op de hoogte van het nieuws aan de kust en volg ons via de Facebookpagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

0: Greatest Music. Verhalen over de wereldhits. Met Christophe Van Dam.
1: Soms worden liedjes door het publiek anders ontvangen dan de artiest had verwacht. Dat geldt ten dele ook voor de disco-hit I Love the Nightlife. Het liedje werd geschreven door Alicia Bridges en Susan Hutchison in opdracht van een muziekuitgever, met name Bill Lowery. Maar uiteindelijk werd beslist dat Alicia de song zelf zou opnemen. Over de titel was er discussie. Alicia wilde de woorden disco of boogie in de titel, omdat het haar was opgevallen dat er in de hitlijsten wel opvallend veel liedjes stonden met die termen in de titel. Susan was daar echter tegen en werd gesteund door haar producer. Zij vonden beiden dat het liedje geen disco was en wilden niet geassocieerd worden met die volgens hen leeghoofdige muziektrend. Uiteindelijk werd gekozen voor een compromis en dat werd de hit zoals de wereld die zou leren kennen. Dat de single een van de klassiekers van het disco-genre werd, vond zelfs Alicia Bridges minder leuk. Hoe dan ook behaalde de song in 1998 in de MTV Top 50 van de beste disco-nummers ooit de 37e plaats. Ook kreeg het nadien een tweede leven toen het gebruikt werd in de soundtrack van de film The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert, over een travestietengezelschap. Wellicht daardoor, en ook al omdat Alicia Bridges zich onomwonden profileerde als lesbisch, werd het nummer ook in de homogemeenschap een klassieker.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Schatje.
3: Ja?
2: We gaan toch ook helemaal kijken voor onze nieuwe vloer, hè?
3: Ja, onze nieuwe vloer. Ja, maar ja, dat is al goed, dat wel. Maar ja, bij wie moet het over een zin, hè, schatje?
2: Ah, wel? Ben je dus de trap gerenoveerd, hè? Bij Revan.
3: Ah, bij Revan.
2: Ja.
3: Zeg dat dan, hè.
2: Ik zeg het.
3: Kom eens eens heren, weg.
2: Ja.
4: Bouw- of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselare of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
0: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
5: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. Taxibond Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibond Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibond bellen. 059 70 27 27.
6: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Titica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Titica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Titica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Titica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website titica.pro voor een afspraak.
7: Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is de voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
8: Supersalon bestaat 60 jaar.
9: Supersalon.
8: Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum.
1: Supersalon. Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Anne Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
2: Radio Noordzee.
0: Iedereen luistert.

0: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Belgische vrienden, Duinkerke nodigt u uit. Van 24 tot en met 27 oktober in het Kurzaal Congrespaleis. Het niet te missen evenement voor kenners. Het salon van wijn en bier en streekproducten. 200 exposanten, wijnboeren, brouwers, producenten en ambachtslieden laten u hun streekproducten ontdekken en proeven. Kom 4 dagen lang de kwaliteit van hun wijnen ontdekken, lokale producten, maar ook de passie voor hun vak. Ontvang uw gratis uitnodiging op onze website www.chevalier-dunkerque.fr. Het salon opent haar deuren op vrijdag 23 oktober van 12 tot 21 uur, zaterdag 24 en zondag 25 oktober van 10 tot 20 uur en maandag 26 oktober van 10 tot 17 uur.
0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
4: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
5: Hallo, ik ben Simon Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
6: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.
7: Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.

0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: is nu 5:00. Noordzee regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fast break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet te veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het is nogal, voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.

0: luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
4: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
5: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.

0: Dier- en tuincenter Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincenter Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincenter Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende. Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje. Heb je problemen met de voeten? Dan kan Medische Pedicure Heidi je helpen. Medische Pedicure Heidi is gespecialiseerd in voetzorg bij oncologie, geriatrische voetzorg en voetverzorging bij diabetes of reuma. Medische Pedicure Heidi is dé voetverzorgster aan huis. Maak een afspraak en bel Heidi op 059 23 31 42. Problemen met de voeten? Bel Heidi. De gespecialiseerde voetverzorgster aan huis op 059 23 31 42.
1: Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
2: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
3: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
4: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester John Crombé, rond de koninklijke gaanderijen neemt u een aantal maatregelen rond de veiligheid en het behoud van die pas gerestaureerde gaanderijen.
3: Klopt inderdaad. En dat zijn een aantal maatregelen die wat verschillend zijn, maar allemaal met hetzelfde doel. Dat is dat gerestaureerd monument, een van onze dierbaarste in Oostende, mooi en proper en veilig houden. En dus bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden, want dat is op de richels boven. We hebben heel veel meldingen over gekregen van bezorgde burgers. Als de duiven daar lang zitten, heb je rap schade. Dus we gaan ook daar maatregelen pakken. En dan kijken voor camera's of bewaking tegen mogelijk vandalisme.
0: Radio Noordzee.
1: Prettig weekend.

0: Kurzaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kurzaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kurzaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kurzaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kurzaaloostende.be.
1: Schatje?
2: Ja?
1: Zeg, ik zou toch haarne kijken voor ze hevel en spuitkurk te doen.
2: Oh, hevel en spuitkurk. Ja. Goeie idee, schatje.
1: Ik weet het.
2: Maar ja, bij wie moet over een zin, hé?
1: Ah, maar ben die in deze kurkvloer geleid, hé? Bij Revan.
2: Ah, bij Revan.
1: Ja?
2: Zeg dat toch niet. Ja. Kom eens eens heren weg.
1: Ja.
3: Bouw of verbouwproject? Laat je inspireren en begeleiden door Revan in Roeselaren of Oostende. En ontdek hoe je meer uit je woning kan halen. Meer info over vloeren, spuitkurk of traprenovatie op revan.be.
4: Je vindt Revan in Oostende op de Torhoutse Steenweg.
0: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende. Recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
5: De Grote Post brengt binnenkort twee bijzondere Halloween-activiteiten. Op zaterdag 31 oktober staat er in de namiddag voor kinderen in de Grote Post wel een heel bijzondere machine klaar. De Circmatiek Super 3000. Die machine leert hen om nog engere gezichten te trekken en mensen nog beter te doen schrikken. Nadien zijn alle kinderen welkom om deel te nemen aan de trick-or-treat-tocht in Oostende. Meer info over dit gratis event op degrotepost.be. In samenwerking met Toerisme Oostende.
6: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
5: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende. In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de foyer tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous and Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Amy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Vanavond en vannacht zakt het kwik naar 8 graden. We starten morgen de werkweek met overwegend droog weer. Het wordt morgen zo'n 16 graden. Vanaf dinsdag wordt het opnieuw warmer met maxima rond 20 graden.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.

0: Het is nu 6:00. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte d'Huron, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4:00, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuiden Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today, it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben en een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Radio Noordzee. Goedenavond.

0: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
1: De Lange is het officiële telenetcentrum voor Oostende en de Middenkust. U kunt bij ons terecht voor uw telenetdiensten, administratieve en technische vragen. De Lange is eveneens partner van Engie. Team De Lange helpt u dan ook graag om uw energiecontract in orde te brengen en uw energievragen te beantwoorden. U vindt ons op de hoek van de Elisabethlaan en Nieuwpoort Steenweg in Oostende, recht over het nieuwe zwembad Brigitte BQ. De Lange, dat is service met een glimlach.
2: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hallo, ik ben Simon Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
5: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
2: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Dier- en tuincentrum Rommel helpt je om je tuin tot in de puntjes te verzorgen. We zijn al meer dan 20 jaar een gevestigde waarde in Oostende. Dier- en tuincentrum Rommel heeft planten, bloemen en een breed assortiment aan meststoffen. Onze medewerkers helpen je graag met hun kennis. Bij ons vind je ook alles voor je huisdieren. Dier- en tuincentrum Rommel. Je vindt ons vlakbij het rondpunt op de Torhoutse Steenweg aan de Rosmolenstraat 4 in Oostende.
3: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Castor heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Castor in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Castor adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Castor, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcastor.be.
4: Hey, professionele gevel, terras of dakreiniging nodig? Cleaning Merlijntje. Osmosebewassing of last van ongedierte? Cleaning Merlijntje. Cleaning Merlijntje is al jarenlang actief aan de kust en zorgt voor netheid in huis, kantoor en bedrijf. Vraag vrijblijvend een offerte via cleaningmerlijntje.be. En nu bij elke dak, gevel of terrasreiniging vanaf €400 krijg je een fles champagne cadeau. Merlijntje.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee.

0: Nieuws en info.
1: Het Stadsmuseum van Oostende en de Koninklijke Oostendse Heem- en Geschiedkundige Kring De Ploten presenteren met trots de tentoonstelling In Memoriam, 100 jaar Pastor Piepe, die het leven en werk van de eerste almozenier op zee in de kijker zet. De expo is nu te bezoeken tot maandag 9 november 2026.

0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
1: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
2: Ik ben Patrick de Vit.
3: Ik ben Philippe Monseweijer.
4: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.

0: is nu 7 uur. Noordzee Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Een grote opkomst voor de klimaatmars in Brussel. Volgens de politie waren er 45.000 betogers. Volgens de organisatie zelfs 60.000. Dubbel zoveel als vorig jaar. De actievoerders eisen meer aandacht voor ons klimaat. Benjamin Clarisse van de organisatie.
3: Mensen zijn heel boos, heel gefrustreerd, omdat er zo weinig politieke reactie gekomen is op deze verschroeiend hete zomer. Mensen verwachten echt wel meer klimaatactie van de politiek. We hebben verschillende eisen. Ik denk de belangrijkste is dat wij zeggen, van, kijk, er worden nog altijd 15 miljard euro per jaar uitgegeven aan subsidies voor fossiele brandstoffen en dat moet nu echt wel stoppen.
2: Voor de kust van Djibouti in Afrika zijn zeker 139 migranten omgekomen bij een schipbreuk. Dat melden de Verenigde Naties. Onder de slachtoffers 15 kinderen. De ramp gebeurde donderdagnacht al, maar raakte vandaag pas bekend. De boot was op weg van Djibouti naar Jemen, maar kapseisde. Aan boord waren 350 mensen. 84 van hen zijn nog altijd vermist. Union is zijn leidersplaats in ons voetbal kwijt. Het kwam niet verder dan een 1-1 gelijkspel thuis tegen Uitheverlee Leuven. Union zakt zo naar de 4e plaats op 2 punten van leider AA Gent. OHL staat 14e. Wielrennen de Noordperstrand Hagenes heeft Parijs-Tours gewonnen. Hagenes sprong op 1 kilometer voor het einde weg uit een kopgroep. Jasper Stuyven ging nog in de achtervolging, maar strandde op 2 seconden op de 2e plaats. De Fransman Christophe Laporte werd 3e. Michael van Toerenhout is tevreden na zijn overwinning in de Mosselcross in Dendermonde, de eerste veldrit van het seizoen. Hij was de snelste voor zijn ploegmaten Jordi Corsus en Joran Wiseuren.
4: Ik denk dat het voor iedereen een beetje de eerste grote test is. En, ik wist van vorige week al dat de conditie wel goed zit. Natuurlijk is het een beetje afwachten wat de rest conditioneel gesteld is. En ik weet dat ik goed bezig ben. En op naar de volgende week.
2: Van Toerenhout wint 100 kilo mosselen. Vanavond en vannacht droog met opklaringen. Morgen begint de dag grijs, maar daarna wordt het vrij zonnig bij maxima rond 17 graden. Tegen de avond kan er wat regen vallen in het westen. Ook dinsdag vrij zonnig en dan kunnen we lokaal 20 graden halen.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee. In samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.
0: Radio Noordzee. Goeie avond.

het al in mijn hoofd. Kan slapen niet, kan gapen niet, kan peinzen niet, kan veinzen niet. Versuf ben ik aan verdoofd. Schreeuwen niet, kan geven niet, kan blijten niet, kan grijten niet, maar ik zit er mee geplaatst.

niet, kun stokken niet, kun spinnen niet, kun mennen niet. Lijkt een bowling, vlees of vis.

op voorbij de rijmen, rap ribben de bie. Van valderen aan valderie, van zakkertje aan zakkertje. Door en mi fa sol la si, vi van bomma 1, 2, 3. Ben zo blij dat ik u zie, en nu ligt de lingerie.

0: Ben je op zoek naar een accountant in Oostende die je bij iedere belangrijke stap in jouw ondernemersdroom persoonlijk bijstaat? Bij Tittica werken we volledig op maat van jouw noden en gaan we volledig voor jouw doelen. Jou ontzorgen, adviseren en inspireren. Dat is wat wij doen bij Tittica. Onze accountants en belastingsconsulenten co-ondernemen met jou en je kunt bij hen terecht met al je ondernemersvragen. Bij Tittica zijn we graag jouw persoonlijk aanspreekpunt. Je vindt Tittica in de Leisterstraat 15 in Oostende. Of bezoek onze website tittica.pro voor een afspraak.
1: Cursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Cursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Cursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Cursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via cursaaloostende.be.
2: Hendrik Motors breidt de service uit. Hendrik Motors staat ook in voor onderhoud en herstellingen van je wagen. Met een eigen carrosserie op de Brugse Steenweg, 500 meter voorbij het shoppingcenter in Bredene. Hendrik Motors doet ook depannage met een eigen takeldienst. Je vindt ons ook aan de Zandvoordestraat in Oostende, vlakbij de autokeuring en het examencentrum. Een auto kopen of verkopen, onderhoud of herstellingen, depannage of takeldienst. Bel Hendrik Motors op 0400 67 007. 777. Dat is 0400 67 007 777.
3: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Cortec Oostende in de Cortec Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
4: Hallo, ik ben Sion Buijsen. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
5: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 8:30.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Er wordt een rondrit verzin hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
2: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
3: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievenlaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oudenburg blikt terug op de fietstocht Trappen langs Kapellen. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Wat hield dat in en hoe blikken jullie terug?
3: Het was een 32 kilometer lange fietstocht met zoekopdrachten onderweg. En die konden afgelopen maanden worden gedaan langs Kapellen over het Hanse grondgebied van Oudenburg.
2: En heel wat mensen hebben dat gedaan.
3: Ja, er zijn een 1000-tal brochures verspreid en ook 260 mensen hebben effectief hun deelnameformulier ingediend.
2: Hier stopt het niet voor die fietstocht?
3: Nee, de fietstocht wordt opgenomen in het permanent aanbod van onze dienst toerisme, weliswaar zonder de wedstrijd, maar mensen zullen vanaf het voorjaar opnieuw de tocht kunnen doen langs de kapellen, waar ook palen staan met QR-codes die leiden naar geluidsfragmenten over die kapellen.
2: Waar kunnen de mensen die fietstocht starten en informatie ophalen?
3: Het startpunt is het Abtspark aan het Romeins Archeologisch Museum in Oudenburg en daar is ook alle info terug te vinden.

0: Residentie Vastgoed is al 30 jaar een gevestigde waarde in de regio. En binnenkort zijn we ook thuis in Oostende met een gloednieuw kantoor. Wil je kopen of verkopen? We begeleiden je persoonlijk van een gratis schatting tot de sleuteloverdracht. Ontdek ons aanbod op residentievastgoed.be.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.
2: Tijd voor een nieuwe bril? Dan is dit het perfecte moment. Optiek Casteur heeft tot 15 november een speciale actie. Bij aankoop van een montuur met Rodenstock Big Exact of Big Norm maatwerkglazen krijg je bij Optiek Casteur in Bredene bij aankoop van een tweede montuur het tweede paar glazen volledig gratis. Lien Casteur adviseert en begeleidt je bij de keuze van je bril. Optiek Casteur, Kapelstraat 15 in Bredene Duinen. Maak nu je afspraak via optiekcasteur.be.
3: Supersalon bestaat 60 jaar. Supersalon. Verzorgt al 60 jaar uw interieurwensen voor salons, relaxzetels, slaapcomfort, eetkamers, tafels en stoelen. Supersalon biedt ook maatwerk voor studio's, appartementen en caravans. Al 60 jaar lang de beste prijskwaliteit en de beste dienst na verkoop. Supersalon vind je in de Kapelstraat 147 in Bredene, tussen de Astrid en het Staffersluiscentrum. Supersalon.
4: Op zondag 18 oktober is het terug zover. Het ontbijt met de burgemeester van Oostende. Vroege ontbijters zijn welkom vanaf 8:30. Liever iets langer slapen? Dan kan je aanschuiven vanaf 10 uur. Een ticket voor dit feestelijk ontbijt kost €15. Voor kinderen is er een lekker kidsontbijt voor €6. Bestel vandaag nog je tickets via het uitloket van de stad of via ontbijtenmetdeburgemeester.be. De opbrengst gaat naar organisaties die mee het verschil maken in de gezondheidszorg in Oostende.
1: Een eigen huis, een plek onder de zon.
0: Residentie Vastgoed. Al 30 jaar thuis in vastgoed. Nu ook in Oostende.

0: Ziggo Noordzee.
1: Nieuws en info.
2: Oostende is opnieuw in de ban van Lichtgolf, van 27 november tot en met 3 januari. Deze lichtwandeling combineert een magisch winterverhaal met de stemmen van Wim Obroek en Sien Eggers met 7 spectaculaire lichtinstallaties. De wandeling Lichtgolf start elke dag van 5 tot 9 bij Toerisme Oostende. Tickets kosten €8. Alle informatie via visitoostende.be.

0: Het is nu 8 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel, nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzin, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
1: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
1: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
4: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
4: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaalkroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaalkrokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
5: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
6: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
7: Radio Noordzee.
0: Een hele goede avond.

0: Beleef topbasket en kom naar de thuismatchen van Kortek Oostende in de Kortek Dome aan de Noordlaan. Beleef bij ons spannende wedstrijden van topniveau. Bestel nu je tickets op bcoostende.be.
1: Hallo, ik ben Sion Buysse. Kom supporteren op onze volgende thuismatch.
2: Voor de Europese match tegen Girona op dinsdag 13 oktober om 20:30.
3: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen.
2: Vroeger was het in het casino in Oostende, dus eigenlijk zijn ze daar vroeger mee gestart ook in Oostende. En daarmee hebben we gezegd, we gaan het verder doen in Oostende.
3: Bijvoorbeeld skateboards mogen er niet op de tegels. Eigenlijk ook geen fietsen, er is plek genoeg op de dijk om de fiets te zetten. We gaan ook maatregelen pakken om de duivenpoep te vermijden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffelsluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: Nieuws en info.
1: Stad Gistel organiseert op dinsdagavond 27 oktober samen met Unizo Gistel en de Handelaarsbond een nieuwe netwerkavond voor ondernemers. Met voormalig CEO Wouter Torfs haalt de stad een van de bekendste ondernemers van Vlaanderen naar Gistel. Na de lezing is er uitgebreid tijd om te netwerken tijdens een verzorgde receptie. De deuren gaan open om 7:30. Ondernemers kunnen ook personeel of familie als genodigden meenemen. Inschrijven en alle info is te vinden via gistel.be.

0: Het is nu 9 uur. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het Garnaalkrokettenfestival is in volle gang. Er worden tot maandag in de Wellington Hippodroom 8000 bezoekers verwacht. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
2: We hebben dit jaar voor het eerst 15 restaurants. Dat wil zeggen dat er 3 restaurants extra staan. Dus de mensen gaan echt nog meer garnaalkroketten kunnen proeven. We hebben een specifieke wijnbar in samenwerking met Côte du Rhône, waar de mensen echt verschillende wijnen per glas kunnen proeven. Maar ook met een aantal tastings door de dag om te kijken van welke wijn matcht perfect met die garnaalkroket. Daarnaast werken we ook altijd aan de bezoekers, aan het comfort van de bezoekers. En werken we dit jaar ook in 2 golven, waardoor dat mensen ofwel een ticket kunnen kopen voor heel de dag, ofwel voor een ticket vanaf 4 uur, zodat die bezoekersstroom nog wat meer gespreid is en dat we een optimaal comfort kunnen aanbieden aan zoveel mogelijk bezoekers.
1: KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. Jules van Haken scoorde voor KVDO. In het basketbal heeft Cortec Oostende overtuigend gewonnen tegen Zwolle met 98-70. Kapitein Pierre-Antoine Gillet.
3: Let's say we are happy about the win, but first quarter was very terrible. So luckily we reacted.
4: You play well. You have 5 rebounds, 5 assists.
3: I mean, I'm trying to do anything I can to help the team. Today it's true that I played. I'm happy about my game. But yeah, I think this year is going to be a little bit more special about the team, that everybody can be a good scorer.
1: Assistant coach Thierry de Klerk.
5: Ik denk dat we wat zwak begonnen zijn aan de wedstrijd. Een beetje zenuwachtig. Defensief niet goed genoeg, maar toch ons goed herpakt hebben. En een mooie overwinning.
1: Dat was wel nodig.
5: Ja, het was nodig na een paar weken dat we echt zitten zoeken naar ritme en wedstrijden. Want we hebben wat weinig oefenwedstrijden gespeeld. Was het wel nodig, ja.
1: Op de site van de oude graanmolen en olieslagerij in de Graanmolenstraat op Zandvoorde komt er een project van co-housing. Jordi Maassen van Residentie Vastgoed.
6: Wij plaatsen hier 6 units, waarbij dat we een gemengd programma aanbieden aan de mensen van woningen of appartementen met 2 of 3 slaapkamers. De bedoeling is dat mensen hier samen kunnen wonen, samen kunnen vertoeven met voldoende privacy.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.

la pleine de chèvres folles.

0: Luistert naar Radio Noordzee.
1: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
3: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
4: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.

Hou nu je mond en poets je tanden. Veeg de schmink van je gezicht.

0: Het is nu 10:00. Noordzee Nieuws.
1: In het basketbal heeft Kortek Oostende gewonnen tegen Zwolle met 98-70. KV Diksmuide Oostende won gisteravond van Oostkamp met 2-1. De beheerswerken in de duinen gaan verder. Daarbij worden schadelijke planten en uitheemse soorten verwijderd. Eerder werden in Bredene en De Haan al duinen hersteld. Nu zijn de werken aanbeland in Wenduinen. Er wordt 1 meter duin afgegraven. Dat ziet er ingrijpend uit, maar zorgt uiteindelijk voor natuurherstel. De middenschool in Middelkerke kreeg de onderwijsinspectie op bezoek voor een doorlichting. De middenschool van het GO bestaat 3 jaar en kreeg een gunstig advies zonder opmerkingen. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
2: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthale Helligtrein Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten. Al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
4: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met Nieuwsagentschap Belga.

pagina Radio Noordzee Nieuws of via onze website radionoordzee105.be. Radio Noordzee, dat is nieuws en info aan de kust.

Kultursaal Oostende heropend op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kursaaloostende.be.

0: NRC-kalender.
1: De Melody Makers brengen op zaterdag 17 oktober hun jaarlijkse concert in de Grote Post. Tickets zijn te verkrijgen aan het uitloket. Lions Club Oostende Beaufort verwelkomt iedereen op Amusé, waar culinaire beleving, ontspanning en verbondenheid centraal staan. Amusé op 24 oktober vanaf 7 uur is er bij KVDO in Oostende. Meer info en tickets via Lions Beaufort. De theatervoorstelling Ode aan de Verwondering met Ann Miller, Dimitri Leue en Koen van Mechelen komt naar de Grote Post. Op zaterdagavond 24 oktober. Tickets kosten €28. Dit jaar viert Eva de Rovere het 20-jarig bestaan van De Jager. Ze komt naar Bredene en speelt er haar succesalbum Integraal. Het concert vindt plaats op vrijdagavond 23 oktober in het Staffersluiscentrum. De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.

0: In de Grote Post is er dit najaar een heel breed muziekaanbod. Van gratis DJ-sets en optredens in het Cultuurcafé en de Foyer, tot Derek en de Tedere Kompanen, Belpop Bonanza, Hideous en Black Leather Jacket en Sam Bettes. Maar ook met Bart Kael en Luc Appermond, Emmy Dark, Johannes is zijn naam, Frans Kalf, Barbara Dex en een tribute aan Wim de Kranen. Meer info en tickets op degrotepost.be.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Ja.

0: Het is nu 11 uur. Noordzee Regionieuws.
1: Kortrijk Oostende won de eerste thuismatch tegen Zwolle met 98-70. Assistentcoach Thomas Dreesen.
2: Een wedstrijd met een zenuwachtig begin. Waarin dat we eigenlijk in de fase break 2-3 acties niet afwerken. Maar we nemen eigenlijk die 2-3 acties niet goed lukken mee defensief. Waarin dat we niet gefocust zijn. Doordat we eigenlijk iets te gemakkelijk die layups missen. We waren niet aanwezig op het gameplan. We waren niet gefocust. Maar je ziet wel nadien toen we defensieve stops kregen. En een keer die offense begon te draaien. Dat we wel heel veel wapens hebben van buitenaf. Maar zulke start-ups mogen natuurlijk niet veel gebeuren.
1: Ook Gaël Bouzijn, coach van Zwolle, erkende de nederlaag.
3: Leuk om hier te komen spelen. Het resultaat is niet wat we willen. Dus er is veel werk aan de winkel. Maar dat weet je als bij een topper als Oostende komt.
4: Jullie spelen een heel goed eerste kwart.
3: Klopt, heel goed eerste kwart. Dan tweede kwart doen we een paar dingen verkeerd. En dan zie je dat we onervaren zijn en ons hoofd daar een beetje verliezen. En dan van daaruit slechte beslissing maken. En die slechte beslissing blijven defensief niet doen wat we afgesproken hebben. En dan, dan staat er uiteindelijk het grote verschil op het bord. Dus veel werk aan de winkel.
4: Hoe is het om hier terug te keren in Oostende?
3: Ja, altijd leuk. Het voelt altijd, Zwolle is ook een beetje mijn thuis nu, maar Oostende blijft wel altijd thuis.
1: Oostende-coach Dennis Woegerer.
5: The effort of those 30 minutes helped us win this game today. Always good to get the first one under the belt, especially at home.
1: De BCO-coach keek ook uit naar eten op het Garnaalkrokettenfestival.
5: I'm gonna be happy tomorrow at the Garnaal Kroketjes Festival. Really looking forward to that one. And then we're gonna prepare for Girona.
1: KVDO Oostkamp eindigde op 2-1. De twee doelpunten waren van Jules van Haken. Op de Wellington Hippodroom in Oostende is het Garnaal Krokettenfestival in volle gang. Pieter Hens van Toerisme Oostende.
6: We hopen tussen de 55 en de 60.000 kroketten serveren dit jaar. Vorig jaar waren er 50.000, maar met er iets meer restaurants zijn, verwachten we daar ook een mooie stijging.
1: In Oostende is gisteren de uitverkoop gestart van De Weert Sport. Koen Lenoir.
7: Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan.
1: Meer regionieuws over een uur.
8: Elke avond vanaf 9 uur is er een vloed aan romantische muziek. Hier bij Radio Noordzee.

0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
2: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
3: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.

0: Kultuursaal Oostende heropent op dinsdag 15 december. Ontdek het vernieuwde Kultuursaal tijdens de Grand Reopening. Een bijzondere openingsavond in het teken van The Power of Life. The Atomic Orchestra, het 47-koppige huisorkest van Kultuursaal Oostende, brengt samen met verschillende special guests de nieuwe concertzaal tot leven. Ook jij kunt erbij zijn op dinsdag 15 december vanaf 8 uur. Klink met ons op dit nieuwe hoofdstuk met drankjes, fingerfood en een afterparty. Herontdek je het Kultuursaal liever op een ander moment? Dat kan. Boek je tickets via kultuursaaloostende.be.
1: Een zachte avond tot middernacht. Hier bij Radio Noordzee.

Elke avond tussen 9 en middernacht kan je bij Radio Noordzee genieten van de mooiste, rustige muziek. Je hoort slows, Franstalige en Nederlandstalige chansons, luisterliedjes en ballads. Muziek om weg te dromen na een drukke dag. Hier bij Radio Noordzee, op 105 FM.

0: Het is nu 12 uur. Noordzee regionieuws.
1: De bomenploeg van de stad Oostende voert de komende weken op verschillende plaatsen in de stad snoei- en onderhoudswerken uit. Die werken gebeuren tot midden oktober. De stad beheert ongeveer 17.000 laanbomen naast de bomen in de 80 hectare parken en bossen. Een kleine ploeg van een vijftal medewerkers staat in voor het volledige bomenbeheer in Oostende. In Oudenburg wordt later deze maand de aircrash van een Brits vliegtuig in Wereldoorlog 2 herdacht. 85 jaar geleden kwamen daarbij 4 mensen om het leven en nog steeds wordt dat herdacht in Oudenburg. Burgemeester Romina van Horen.
2: Er is een klein kerkhof ook ingericht. Het kleinste, heb ik mij laten vertellen, van West-Europa. Een klein oorlogskerkhof. En er is ook in Roxham zelf, op de, niet ver van de plaats waar dat zij dus effectief gecrashed zijn, is er ook een monument voorzien om dit toch wel blijven te herdenken. Het is vlak aan ons geboortebos gelegen. Dus dat betekent ook dat heel wat jonge gezinnen op die manier ook kunnen kennis maken met dit verhaal. Een verhaal dat we zeker niet mogen vergeten.
1: Vandaag wordt het Garnaalkrokettenfestival in Oostende afgesloten. Een jury en het publiek bepalen een top 3. Het eerste weekend van de Oktoberfoor was succesvol. Op 4 pleinen staan 74 attracties tot het einde van de herfstvakantie. In Gistel werd de 1000ste vrijwilliger gehuldigd. In tal van steden en gemeenten worden vrijwilligers gezocht die ingezet worden bij rampen. Ze worden opgeleid door het Rode Kruis. Nathalie Gieselbrecht uit Gistel was de 1000ste cursist en werd gehuldigd door minister Hilde Krivits. Meer regionieuws over een uur.

In korte tijd is Radio Noordzee een begrip geworden in de streek. Iedereen heeft erover gehoord, iedereen kent Radio Noordzee. Er wordt over gepraat en dus wordt ook jouw boodschap hier gehoord. Vertrouw daarom op het sterkste radiomerk van de kust. Samen zetten we jou op de kaart. Meer weten? Ga naar radionoordzee105.be. Radio Noordzee en je wordt echt gehoord.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Radio Noordzee.
2: Iedereen luistert.

De wandeling voor de dag tegen kanker wordt georganiseerd door FICA, AZ Oostende en Zorghuis Oostende op donderdag 15 oktober. Ze verzamelen om 10 uur aan de ingang van AZ Oostende Damiaan. Het is een korte begeleide wandeling in het bosje. Inschrijven kan via de website van FICA. De wandeling eindigt om 11:30 met een gezellig koffiemoment.

meer kleur geven, oude dat grijs is. Dat is wat veranderen van space is. Leven in een klein appartementje alsof dat de paleis is. Dat is wat een andere kijk is. En zo kan ik drijven. Alsof de zee mijn lijf is. Ik heb en ik vloed mee met de getijen. Als je vraagt hoe dat het moet, dan zeg ik dat het gelijk is. Maar eigenlijk zit ik vast in mijn

0: 1 uur. Noordzee nieuws.
1: Op de zeedijk van Oostende wordt woensdag het opzetten van een mobiele stormmuur geoefend. De muur, bestaande uit verschillende panelen, wordt opgetrokken tussen het Kursaal en de Visserskaai. De brandweer en stadsdiensten zullen de klus klaren. Gestel neemt een initiatief voor ouders om de eerste schooldagen van hun kleuter beter te laten verlopen. Warme Start richt zich tot ouders van kinderen die binnenkort naar de kleuterschool gaan. In Gestel komen er een drietal sessies per schooljaar. Morgen is het 30 jaar geleden dat Johan Museeuw uit Gestel wereldkampioen werd. Hij stelde een boek over die prestatie voor. Museeuw 96, altijd wereldkampioen. Ook vandaag zijn de recyclageparken van de Vuurtorenwijk en Zandvoorde gesloten omwille van een vakbondsactie. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Premier Bart De Wever stelt zijn beleidsverklaring uit. Die had hij overmorgen moeten houden in het parlement, maar er is geen zicht op een akkoord over de begroting. Politiek journaliste Hannelore Simoens.
3: Het is nu ook officieel. Bart De Wever heeft zelf een bericht uitgestuurd om te zeggen dat zijn State of the Union dinsdag dat dat niet meer haalbaar is. Hij heeft ook wel duidelijk gemaakt dat hij de komende dagen nog gaat verder werken en dat hij geen noodbegroting, een begroting van voorlopig 12e, is dat zal accepteren.
2: De Wever zegt dat er op korte termijn zicht moet zijn op een grondige sanering van de overheidsfinanciën. In Houthale Hellegtre in Limburg heeft het gebrand in het noodopvangcentrum. Dat bevestigt de burgemeester. De brand brak uit in een van de slaapgebouwen. Een 100-tal bewoners moesten geëvacueerd worden. Iedereen kon het gebouw veilig verlaten. Al raakten enkele bevangen door de rook. De 90 bewoners van het getroffen slaapgebouw kunnen niet terug. Voor hen zoeken de gemeente en het Rode Kruis opvang. Rond deze tijd begint een staking bij de NMBS. Die is gericht tegen de besparingen van de federale regering. Je hoort woordvoerder Dimitri Temmerman.
4: Er zullen minder treinen zijn, maar op basis van personeel dat heeft aangegeven dat ze zullen werken, is er wel een alternatieve treindienst, waardoor toch 7 op de 10 IC-treinen zullen rijden tussen de grote steden en de helft van de lokale treinen en de voorstedelijke S-treinen.
2: De NMBS raadt aan om de routeplanner te checken om te zien of jouw trein rijdt. In Saoedi-Arabië is de luchthaven van Riyadh opnieuw aangevallen. Er is een projectiel ingeslagen op een passagiersterminal en er is brand ontstaan. Het is niet bekend of er gewonden zijn. Gisteren vielen 12 doden bij een aanval op de luchthaven. Die was het werk van Houthi-rebellen in Jemen. Saoedi-Arabië steunt buurland Jemen in de strijd tegen de rebellen. En een zware nederlaag voor Antwerpen in het voetbal. Het verloor met 5-1 op het veld van Westerlo. In de stand is Antwerp 13e, Westerlo wordt 6e. KV Mechelen haalde zijn eerste overwinning van het seizoen. Het werd 4-3 tegen Sint-Truiden. KV Mechelen komt zo weg van de laatste plaats en staat nu 14e. STVV is 12e. Vannacht blijft het droog met opklaringen, minima tussen 4 en 9 graden. Morgen begint de dag grijs, daarna vrij zonnig bij maxima tot 18 graden. Ook de volgende dagen vrij zonnig en zacht. Donderdag kunnen we 20 graden halen.
5: Dit was het nieuws op Radio Noordzee, in samenwerking met nieuwsagentschap Belga.

beluister je aan de kust op 105 FM en overal digitaal. Luister online naar onze programma's en nieuws op je smartphone of smart speaker. Surf naar radionoordzee105.be en ontdek hoe makkelijk ook jij ons online kan horen. Radio Noordzee is overal thuis aan de kust.

0: taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. Taxibon Oostende 059 70 27 27. Voor vervoer in en buiten de stad. 24 uur per dag. Taxibon Oostende. Ook voor luchthavenvervoer en ceremonies. Een taxi bestellen? Dat is de Taxibon bellen. 059 70 27 27.
1: Dit is Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.

0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Koen Lenoir, u bent samen met Philippe De Weert zaakvoerder van De Weert Sport. Jullie hebben groot nieuws.
3: Wij hebben inderdaad groot nieuws. Na 98 jaar detailhandel hier in Oostende hebben wij beslist om met onze zaak te stoppen. Wij zijn de derde generatie van de familie De Weert die de winkel doen. Maar de omstandigheden en de beslissing is gevallen om zelf op pensioen te gaan of om andere zaken te gaan doen in ons leven.
2: Dat betekent dat er een uitverkoop komt?
3: Ja, vanaf volgende week, vanaf 10 oktober, starten wij met een grote uitverkoop. Dat houdt in dat eigenlijk alle nieuwe collecties die net in de winkel zijn geleverd, samen met alle technische producten, onmiddellijk in de uitverkoop gaan met kortingen van 30%, 40%, 50%. Het wordt dus eigenlijk heel aantrekkelijk voor de mensen om hier langs te komen.
2: Een uitverkoop is natuurlijk drastisch. Ja, dan stopt het. Waren er geen andere opties?
3: Wel, de eerste optie was om een vierde generatie te lanceren. We dachten aan onze kinderen, maar die zijn allemaal aan het werk. Die hebben ook gestudeerd. Dus die optie was vrij snel duidelijk dat dat niet zou doorgaan. Optie 2 was met collega's die de winkel zouden verder zetten. Maar dat is ook niet doorgegaan. De grootte van onze winkel speelt daar niet in ons voordeel. En een laatste optie is dan hetgeen dat nu staat te gebeuren. Een grote uitverkoop. En daarna zal ons pand verkocht worden.
2: Wat komt er dan in De Weert Sport?
3: Well, dat kan ik zelf moeilijk zeggen, want dan zijn wij zelf niet meer aan zet. Maar een investeringsgroep is wel geïnteresseerd in onze gebouwen. En zijn dan hun huurders die komen kijken en die geïnteresseerd zijn om het pand hier dan te betreden. Maar wie dat dan juist wordt, daar kan ik eigenlijk momenteel nog niet veel over zeggen.
2: Tot wanneer loopt de uitverkoop?
3: Wel, wij plannen de uitverkoop te eindigen op het einde van dit jaar, dus rond de kerst- en nieuwjaarperiode.
2: De Weert Sport is een familiezaak geweest. Wat gaan jullie doen?
3: Wel, mijn schoonbroer Filip die gaat op pensioen. Hij is 65 jaar. Voor mij komt dit een klein beetje te vroeg. Ik zelf blijf zelfstandig en zal mij nog nuttig maken. Ik heb een aantal opties in mijn achterhoofd. Ik krijg ook voorstellen van leveranciers. Maar ik neem daar eventjes mijn tijd voor en dan zien we wel.
2: Veel succes en bedankt voor het gesprek, Koen Lenoir.
3: Dank je wel.
1: Dit is Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.

Comedy Oostende brengt op donderdag 12 november om 8 uur puntdichter Dennis Noé. Het optreden gaat door in de Klisse, Vredestraat 37 Oostende. Tickets kosten €12,5.

0: Het is nu 2:00. Noordzee regionieuws.
1: De massale diefstal van brons op de begraafplaats van Stenen had voorkomen kunnen worden. Dat zegt de partij De Omens. Volgens Angelo Flederik werd een jaar geleden aan schepen Maxim Donk al een oplossing voorgesteld in de vorm van een DNA-spray, waardoor het brons kan getraceerd worden en onverkoopbaar is. Ichtegem koopt de Engelkerk in de Zeemeeuwstraat voor 60.000 euro. Ichtegem wil op de site een nieuwe kinderopvang realiseren. De kerk werd al 12 jaar niet meer gebruikt. Cinema Stork, die voor het filmfestival van Oostende Arthouse Films programmeert, is een nieuw werkjaar gestart. Peter Kruijmeers van Filmfestival Oostende.
2: Kan je dus de beste arthouse films zien die er in het najaar uitkomen. We hebben onze projecties dat we in Kinepolis doen en in zaal. En wat heel fijn is dat je zeg maar al een selectie van de beste arthouse films, dat je die in Oostende kunt beleven. Altijd een meerwaarde, omdat was dat daar al geprogrammeerd. Dat zijn de films die op de grote festivals het goed gedaan hebben, die in het najaar uitkomen. Dat zijn films die je anders hier niet kan zien.
1: De rioleringswerken aan het kruispunt Schoolstraat-Bamburgstraat in Lombardzijde starten volgende week. Dat is 2 weken eerder dan gepland. Enkele aanpassingen aan de planning garanderen de verkeerscirculatie en de bereikbaarheid. Middelkerke zegt dat de werken in Lombardzijde volledig op schema zitten. Bij de Weertsport in Oostende kon je dit weekend over de koppen lopen. Er was grote belangstelling voor de totale uitverkoop en er stonden dan ook lange wachtrijen. De winkel in de Seruislaan laat weten dat de kortingen zullen oplopen tot het einde van het jaar. Dit was het Noordzee Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.